0: beste muziek de hele dag door. Je hoort ze hier.
1: Hoort ze hier.
0: Dit is jouw hitstation.
2: Hey, is this thing on?

je luistert. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.

0: hits overal. It's yours. It's music and more.
1: Spice Girls.

0: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
1: Oké. Okay.
2: So.

0: misverstanden.
1: We zijn allebei puur Henk.
0: We hebben verder geen familiebanden.
1: We hebben allebei een moeder.
0: We hebben allebei een kind.
1: We hebben allebei een eigen mening.
0: Allebei.
1: Ja, wij zijn allebei...
0: Op zijn Henks gezegd volledig eensgezind.
1: Nou, eensgezind?
0: Vaak wel.
1: Nou, vaak niet.
0: Soms niet.
1: Soms wel.
0: Maar niet altijd.
1: Het komt wel eens voor.
0: Heel soms.
1: Ja, bij hoge uitzondering.
0: Een enkele keer.
1: Ik noem het sporadisch.
0: Daar heb je gelijk in.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

0: You're unaware. Are you thinking of me when you cry?
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit

0: We zijn zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045... naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker, tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. COA waarschuwt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Volgens de organisatie dreigen anders meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Het tekort komt vooral doordat veel statushouders nog geen woning hebben gevonden. Christa Pike is weer bij bewustzijn na haar mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat is ze aanspreekbaar en krijgt ze intensieve medische zorg. De executie werd afgebroken nadat de toegediende dodelijke spuiten niet bleken te werken. En in Frankrijk is een man uit Zwitserland aan de kant gezet die iets te hard had gereden. Hij werd geflitst met 312 km per uur op een snelweg waar 130 was toegestaan. Zijn rijbewijs en Porsche is hij voorlopig kwijt. De man moet zich later voor de rechter verantwoorden. Al is er een kans dat hij onder een straf uit kan komen. Zijn advocaat zegt dat de radar van de politie te oud is en maar snelheden tot 250 km per uur correct kan meten. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. De Goedemorgenshow.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wak.
9: Even
10: kaart. Nou, je hebt de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
13: Wow.
14: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
15: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
16: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
17: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
18: Hallo Jumbo, Jumbo Vlachtwedde, Dr. P. Rinsema-straat 4.
19: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen, ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse, jouw verbinding dichtbij.
20: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
21: Wat is dit,
20: je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
21: What the fuck?
20: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
21: Nee.
20: Swipe.
21: What?
20: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
21: Zeker.
20: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
22: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
23: Yes, hebben we.
22: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045... naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker, tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. Het COA waarschuwt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Volgens de organisatie dreigen anders meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Het tekort komt vooral doordat veel statushouders nog geen woning hebben gevonden. Christa Pike is weer bij bewustzijn na haar mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat is ze aanspreekbaar en krijgt ze intensieve medische zorg. De executie werd afgebroken nadat de toegediende dodelijke spuiten niet bleken te werken. En in Frankrijk is een man uit Zwitserland aan de kant gezet die iets te hard had gereden. Hij werd geflitst met 312 km per uur op een snelweg waar 130 was toegestaan. Zijn rijbewijs en Porsche is hij voorlopig kwijt. De man moet zich later voor de rechter verantwoorden. Al is er een kans dat hij onder een straf uit kan komen. Zijn advocaat zegt dat de radar van de politie te oud is en maar snelheden tot 250 km per uur correct kan meten. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio Ons Twedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebben ze.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsemastraat 4.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
8: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen, zegt verzuimspecialist Acture in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045 naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker, tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. De Zweedse politie heeft een man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Agenten gingen af op een melding van een agressieve man die volgens Zweedse media een mes bij zich had. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man bij het paleis rondliep met het mes is nog niet duidelijk. En een bizar beeld op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen. Daar zijn meerdere graven omgewoeld. Volgens een man die het graf van zijn vrouw bezocht is het heel heftig om te zien. De daders zijn wilde zwijnen die zoeken naar eten. De beesten hebben geen kisten blootgelegd, maar veel grafstenen staan wel schots en scheef. Volgens regiozender L1 komt er een nieuw hek dat de zwijnen tegen moet houden. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgenshow.
1: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd,
1: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
1: Swipe.
5: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
15: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema Strijd.

0: Pak ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen, zegt verzuimspecialist Acture in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045 naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. De Zweedse politie heeft een man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Agenten gingen af op een melding van een agressieve man die volgens Zweedse media een mes bij zich had. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man bij het paleis rondliep met het mes is nog niet duidelijk. En een bizar beeld op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen. Daar zijn meerdere graven omgewoeld. Volgens een man die het graf van zijn vrouw bezocht is het heel heftig om te zien. De daders zijn wilde zwijnen die zoeken naar eten. De beesten hebben geen kisten blootgelegd, maar veel grafstenen staan wel schots en scheef. Volgens regiozender L1 komt er een nieuw hek dat de zwijnen tegen moet houden. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio On

Wij zijn nooit hetzelfde. Music and more.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for talent.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
8: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen, zegt verzuimspecialist Acture in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045 naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker, tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. De Zweedse politie heeft een man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Agenten gingen af op een melding van een agressieve man die volgens Zweedse media een mes bij zich had. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man bij het paleis rondliep met het mes is nog niet duidelijk. En een bizar beeld op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen. Daar zijn meerdere graven omgewoeld. Volgens een man die het graf van zijn vrouw bezocht is het heel heftig om te zien. De daders zijn wilde zwijnen die zoeken naar eten. De beesten hebben geen kisten blootgelegd, maar veel grafstenen staan wel schots en scheef. Volgens regiozender L1 komt er een nieuw hek dat de zwijnen tegen moet houden. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Non-stop muziek.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
6: Wat is dit,
5: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
6: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
8: Hey Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
10: Dat zijn helemaal knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Even
13: kaart. Nou, je zijn de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Ons Twedde.
3: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

0: zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
0: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
5: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
7: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
8: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het kabinet wil het tegenwerken van terugkeer door uitgeprocedeerde asielzoekers strafbaar maken. In een nieuw wetsvoorstel staat dat mensen die hun uitzetting actief tegenwerken, bijvoorbeeld door verkeerde informatie te geven of niet mee te werken aan reisdocumenten, uiteindelijk een celstraf kunnen krijgen. In Amsterdam-Osdorp is opnieuw een explosie geweest bij een appartementencomplex. Het gaat om hetzelfde gebouw dat 2 weken geleden ook al doelwit was. Door de ontploffing raakte een brievenbus en een geparkeerde auto schade op. Niemand raakte gewond. De politie kijkt of er een verband is met de eerdere ontploffingen. Het kabinet wil dat de hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard wordt als een cv-ketel vervangen moet worden. Een gewone gasketel voldoet dan niet meer aan de nieuwe normen. Volgens woonminister Buchholz als Sullivan is het nodig om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet wil dat in 2050 alle gebouwen in Nederland gasloos worden verwarmd. En kwaadaardige huidkanker kan over 20 jaar de meest voorkomende vorm van kanker zijn. Dat blijkt volgens het AD uit nieuwe cijfers. Experts maken zich vooral zorgen over tanmaxing, een trend waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk onbeschermd in de zon zitten. Het weer, de mist trekt op, maar ook kan op sommige plekken nog hardnekkig zijn. Verder veel zon en 20 tot 25 graden. Later vanuit het zuidwesten regen. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Non-stop muziek.
4: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
6: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Radio Ons Twedde.
2: Een oceaan van verdriet vraagt om meer dan een lied. Maar toch...

was. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je boeken.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
8: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
9: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
10: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for talent.
11: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
12: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
13: Adela.
14: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
13: BMW.
15: Dat zijn heel wat knetter.
16: Ik word helemaal wakker.
13: Ik wil kaart.
17: Nou, je zijn de verkeerde kaart.
16: Wat?
17: Of nee, toch niet?
16: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
18: Ja, dat is mijn merk.
19: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
20: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een 250.000 oud-studenten gaat volgend jaar meer rente betalen over de studieschuld. Wie binnen 15 jaar moet terugbetalen, betaalt straks 3,28%. En dat is bijna een procentpunt meer dan nu. Bij een aflostermijn van 35 jaar stijgt de rente naar 2,7%. De verhoging geldt alleen als je rentevaste periode afloopt of als je dit jaar voor het laatst een studielening kreeg. Steeds meer basisscholen doen mee aan Paarse Vrijdag, meldt het AD. Leerlingen en leraren dragen dan paars om te laten zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht op wie je verliefd wordt. Volgens belangenorganisatie COC blijft de belangstelling groot. Tegelijk zijn er zorgen, want homoseksualiteit wordt onder jongeren minder geaccepteerd. Een steeds grotere groep staat er volgens de organisatie niet positief tegenover. Een chaos in het centrum van Schiedam. Daar staat een complete winkelstraat onder water na het knappen van een hoofdleiding. Op sommige plekken staat het water 20 centimeter hoog en stroomt het winkels binnen, meldt Omroep Rijnmond. Eigenaren van panden in de Hoogstraat moeten wachten tot de brandweer het water weg heeft kunnen pompen. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. En de verkeersborden die 30 km per uur aangeven in Amsterdam blijken nogal kwetsbaar, meldt de Telegraaf. Ze zijn in het kader van de duurzaamheid niet gemaakt van aluminium, maar van hennepvezels en hars. Maar ze kunnen niet zo goed tegen de elementen. Volgens de Amsterdamse partij Denk kun je sommige borden zelfs kapot knijpen als ze nat zijn. De partij trekt daarom aan de bel over de staat van de verkeersborden. Het weer, op steeds meer plekken zon en 20 tot 25 graden. Later vanuit het zuidwesten regen. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
6: Hello. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
7: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
8: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebbes.
8: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €30 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: fiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Franse manlui. Vloek s'ochtends in die file andere manlui stij.
1: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Jij denkt aan...
5: De kaartverkoop begint.
4: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
9: BMW.
10: Dat zijn heel wat knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Ik wil
13: kaart. Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
1: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
16: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
11: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
1: Swipe.
11: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
17: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
18: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Voor een moord in Tilburg 9 jaar geleden heeft een man 10 jaar cel gekregen. Hij had een vrouw gestoken in haar borst en de keel doorgesneden. Ze zouden ruzie hebben gehad over drugs en hij zou een schuld bij haar hebben gehad. Justitie had 12 jaar geëist. Het wordt minder omdat de zaak al zo lang sleept. Het OM verdenkt 2 jonge mannen ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen en die in Amsterdam mislukte. Justitie denkt dat de 2 zijn ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. 100.000 oud-studenten gaan volgend jaar meer rente betalen over hun studieschuld. Wie binnen 15 jaar moet terugbetalen, betaalt straks ruim 3%. Bijna 1 procentpunt meer dan nu. De verhoging geldt alleen als je rentevaste periode afloopt of als je dit jaar voor het laatst een studielening kreeg. En het is overmorgen Paarse Vrijdag en steeds meer basisscholen doen daaraan mee, meldt het AD. Leerlingen en leraren dragen dan paars om te laten zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht op wie je verliefd wordt. Volgens belangenorganisatie COC blijft de belangstelling groot. Tegelijkertijd zijn er zorgen, want homoseksualiteit wordt onder jongeren minder geaccepteerd. Het weer veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden, in het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals.
2: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
1: Zong ik dat nou?
2: Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden.
5: Radio Ons Twedde.
6: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
7: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
8: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
9: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
10: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
11: Wow.
10: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
13: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
14: Jij denkt aan... Oh, Hans, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
15: Yes, hebben's!
14: Check je aanbod op delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Wij zijn nooit hetzelfde. Music and more. Everybody.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Hello. Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
5: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
6: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for talent.
7: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes!
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Tevreden gezicht op het Catshuis in Den Haag na het eerste overleg van het kabinet met de bonden en werkgevers, die ze ook wel de sociale partners noemen. De komende maanden gaan ze het hebben over uitkeringen. Het kabinet ziet na stakingen af van bezuinigingen, maar aan het systeem moet wel het een en ander verbeterd worden. Het is kinderboekenweek, maar in de bestsellerslijst van de boekwinkels trekken niet de jeugdboeken de aandacht. Want Paulien Cornelis heeft een week na haar dood een record te pakken. 7 van haar boeken zijn ineens terug in de lijst en zo groot aantal is nooit eerder voorgekomen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner. Ze worden geëerd voor hun onderzoek naar gespiegelde moleculen. Als moleculen één kant op gedraaid zijn, werken ze anders dan als ze gespiegeld zijn. En zo kan een geneesmiddel bijvoorbeeld helpen tegen hoest, terwijl die andersom gespiegeld juist werkt als pijnstiller. En een Britse avonturier die 28 jaar geleden aan een wandeling rond de wereld begon, is weer thuis. De afgelopen dagen is hij daar vanuit Frankrijk heen gezwommen. De man, ooit parachutist in het Britse leger, begon in november 1988 aan zijn tocht. Dat deed hij in Chili na een weddenschap. Hij mocht van zichzelf alleen wandelen. Het weer veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals.
2: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden.
5: Radio Ons Twedde.
6: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
7: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
8: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
9: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
8: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
10: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
11: Wow.
10: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
12: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
13: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitzingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hydra.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even
8: kaart. Nou, je hebt de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Of nee, toch niet?
6: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
11: Jij denkt aan... Paus, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebbes!
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
14: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
15: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Op steeds meer plekken in ons land leven wolven en het wolvenmeldpunt ziet 5 gebieden waar ze binnenkort ook blijven hangen. In Brabant worden op 2 plekken wolven vaker op wildcamera's gezien, zegt het meldpunt. En ook in Overijssel, rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen en in het oosten van Groningen worden aanwijzingen gezien. Op het Markermeer bij Lelystad zijn een viskotter en een sleepboot met een woonark op elkaar gebotst. Meerdere opvarenden raakten lichtgewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de aanvaring raakte de woonark lek. Het gat is dichtgemaakt, zodat hij niet kan zinken. Hoe het kon dat ze op elkaar botsten is nog onduidelijk. De jongere variant van ChatGPT met een toezichtfunctie voor ouders is nog steeds te riskant, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Als ze zorgwekkende zoekopdrachten geven, worden de ouders pas weken later gewaarschuwd, staat in een rapport. Tot het AI-programma veiliger is, zouden tieners tussen de 13 en 17 er niet op toegelaten moeten worden. En Max Verstappen blijft nuchter na zijn overwinning in Maleisië. Afgelopen zondag pakte de Red Bull-coureur zijn eerste zegen van het Formule 1-seizoen, maar voor de komende race in Singapore tempert hij de verwachtingen. Volgens Verstappen was de winst namelijk erg circuit-specifiek. Mocht hij toch winnen komend weekend, dan zou dat voor het eerst zijn in Singapore. Het weer dan nog, een laatste mooie nazomerdag met veel zon en tot de avond droog met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Rhede. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
6: Hello. Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Jij denkt aan...
2: De kaartverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
5: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlacht Wedden.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Radio Ons Twedde.
2: What's going on?

0: Overal. Thuis, in de auto of op je werk. Altijd 24 uur bij je.
1: Radio Onstwedde.
2: Yo, special, turn it up. There's nothing I won't do.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
3: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
3: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
6: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
7: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
6: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
8: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
9: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedemiddag.

0: 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Op steeds meer plekken in ons land leven wolven en het wolvenmeldpunt ziet 5 gebieden waar ze binnenkort ook blijven hangen. In Brabant worden op 2 plekken wolven vaker op wildcamera's gezien, zegt het meldpunt. En ook in Overijssel, rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen en in het oosten van Groningen worden aanwijzingen gezien. Op het Markermeer bij Lelystad zijn een viskotter en een sleepboot met een woonark op elkaar gebotst. Meerdere opvarenden raakten lichtgewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de aanvaring raakte de woonark lek. Het gat is dichtgemaakt, zodat hij niet kan zinken. Hoe het kon dat ze op elkaar botsten is nog onduidelijk. De jongere variant van ChatGPT met een toezichtfunctie voor ouders is nog steeds te riskant, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Als ze zorgwekkende zoekopdrachten geven, worden de ouders pas weken later gewaarschuwd, staat in een rapport. Tot het AI-programma veiliger is, zouden tieners tussen de 13 en 17 er niet op toegelaten moeten worden. En Max Verstappen blijft nuchter na zijn overwinning in Maleisië. Afgelopen zondag pakte de Red Bull-coureur zijn eerste zegen van het Formule 1-seizoen, maar voor de komende race in Singapore tempert hij de verwachtingen. Volgens Verstappen was de winst namelijk erg circuit-specifiek. Mocht hij toch winnen komend weekend, dan zou dat voor het eerst zijn in Singapore. Het weer dan nog, een laatste mooie nazomerdag met veel zon en tot de avond droog met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Non-stop muziek.
4: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
5: Jij denkt aan... Mams, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes!
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
8: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
9: BMW.
11: Dat zijn heel wat knetter.
12: Ik word helemaal wakker.
13: Even elkaar.
14: Nou, je zijn de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Yeah.
8: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.
17: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
18: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
19: Gefeliciteerd, hè?
18: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
18: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
19: Nee.
18: Swipe.
12: What?
18: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
12: Zeker.
18: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw hit.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gewoon.

0: met de trekker naar Hollerein.
1: Hollerein, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Charlotte Duttler. De hulp aan misbruikslachtoffers moet laagdrempeliger worden en minder versnipperd. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met politie en justitie, maar ook met Veilig Thuis, Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld. Het is de bedoeling dat slachtoffers dan ook minder vaak hun pijnlijke verhaal hoeven te vertellen. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Het is een proef en er hoeft dan dus niet meer gewacht te worden totdat iemand een woning heeft. In de AZC's van Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring en mogelijke banen. In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen Israëlische vlaggen op paden geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente laat de graffiti weghalen en er is aangifte gedaan, zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al paden met hakenkruizen beklad. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland gebeurde dat ook op zo'n 40 plekken. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 100.000 en 400.000 kilo goud hebben gesmokkeld. Een ondergrondse bankier uit de regio Rotterdam zou de opbrengst hebben witgewassen. Dan het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen flink wat buien, maar ook wat zon. Veel wind en nog maar 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. De Goedemiddagshow.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
9: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
10: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh. Hello avondeten.

0: de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Goedemiddag, ik ben Charlotte Duttler. De hulp aan misbruikslachtoffers moet laagdrempeliger worden en minder versnipperd. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met politie en justitie, maar ook met Veilig Thuis, Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld. Het is de bedoeling dat slachtoffers dan ook minder vaak hun pijnlijke verhaal hoeven te vertellen. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Het is een proef en er hoeft dan dus niet meer gewacht te worden totdat iemand een woning heeft. In de AZC's van Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring en mogelijke banen. In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen Israëlische vlaggen op paden geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente laat de graffiti weghalen en er is aangifte gedaan, zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al paden met hakenkruizen beklad. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland gebeurde dat ook op zo'n 40 plekken. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 100.000 en 400.000 kilo goud hebben gesmokkeld. Een ondergrondse bankier uit de regio Rotterdam zou de opbrengst hebben witgewassen. Dan het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen flink wat buien, maar ook wat zon. Veel wind en nog maar 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio Onstwedde.

Jouw oren. Ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

0: zijn zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd. Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
1: Swipe.
2: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
3: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
4: Stil eens.
5: NL Alert!
4: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
2: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
6: Hey, Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Even kaart.
12: Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Oh nee, toch niet.
10: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
16: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: Goedemiddag, ik ben Charlotte Duttler. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Dat is een proef. Ze hoeven dan dus niet meer te wachten tot ze een huis hebben. In de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring en welk werk ze kunnen doen. In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen Israëlische vlaggen op paden geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente laat de graffiti weghalen en er is aangifte gedaan, zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al paden met hakenkruizen beklad. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Op een begraafplaats in Limburg hebben wilde zwijnen allemaal graven omgewoeld. Volgens omstanders was het een slagveld. De dieren komen 's nachts het terrein op en ze richten vooral schade aan in een nieuw deel van de begraafplaats, waar de graven in een grasveld liggen. De gemeente gaat zo snel mogelijk een hek neerzetten. En heb jij wel eens een topsportdroom gehad die je op moest geven? Nou, het is nooit te laat. Mike, die was een doodgewone boekhouder, tot hij op de radio hoorde over een testdag voor het nationale bobsleeteam. Hij trainde keihard, vertelt hij aan Omroep Brabant. En je raadt het al, hij werd geselecteerd. Zonder enige ervaring dus. Nu traint hij in Noorwegen en gaat hij voor het eerst met 135 km per uur de berg af. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen flink wat buien, maar ook wat zon, veel wind en nog maar 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. De Goedemiddagshow.
4: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
8: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
6: Wow.
8: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
9: BMW.
11: Dat zijn helemaal knetter.
12: Ik word helemaal wak.
13: Ik wil kaart.
14: Nou, je bent de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
16: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
19: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
14: Yes, hebben we.
19: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Oostwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit

0: dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent.
1: Radio Ons Twedde.

0: Goedemiddag, ik ben Charlotte Duttler. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Dat is een proef. Ze hoeven dan dus niet meer te wachten tot ze een huis hebben. In de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring en welk werk ze kunnen doen. In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen Israëlische vlaggen op paden geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente laat de graffiti weghalen en er is aangifte gedaan, zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al paden met hakenkruizen beklad. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Op een begraafplaats in Limburg hebben wilde zwijnen allemaal graven omgewoeld. Volgens omstanders was het een slagveld. De dieren komen 's nachts het terrein op en ze richten vooral schade aan in een nieuw deel van de begraafplaats, waar de graven in een grasveld liggen. De gemeente gaat zo snel mogelijk een hek neerzetten. En heb jij wel eens een topsportdroom gehad die je op moest geven? Nou, het is nooit te laat. Mike, die was een doodgewone boekhouder, tot hij op de radio hoorde over een testdag voor het nationale bobsleeteam. Hij trainde keihard, vertelt hij aan Omroep Brabant. En je raadt het al, hij werd geselecteerd. Zonder enige ervaring dus. Nu traint hij in Noorwegen en gaat hij voor het eerst met 135 km per uur de berg af. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen flink wat buien, maar ook wat zon, veel wind en nog maar 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Radio Ons Twedde.

0: We zijn zo bij je terug. Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
7: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.
8: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
9: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gewoon met dit trekken, Allereen.

0: trekken naar Hollerein.
1: Hollerein, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
2: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Medewerkers van asielzoekerscentra zijn naar de arbeidsinspectie gestapt omdat het COA niet naar ze luistert als ze onveilige werkomstandigheden melden. Dat meldt het NRC. De krant heeft vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad aan de COA-directie ingezien. Ze schrijven bijvoorbeeld dat medewerkers gebruikt worden in plaats van gewaardeerd en dat er een cultuur heerst van wie spreekt kan vertrekken. Slachtoffers van seksueel geweld moeten beter geholpen worden met een nieuwe landelijke werkwijze. Daar is al mee proef gedraaid in Brabant en Zuid-Holland en dat beviel goed. Politie en justitie gaan beter samenwerken met bijvoorbeeld Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven dan hun pijnlijke verhaal ook niet steeds opnieuw te herhalen. Een Kamerlid van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen. Dat doet hij omdat Derksen gisteravond bij Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. En hou er rekening mee als je de weg op gaat. Vrijdag begint voor het noorden de herfstvakantie. En dat ga je volgens de ANWB wel merken. Ze verwachten rond 12 uur 's middags de eerste files al. Vooral in het midden in Gelderland en Brabant wordt het druk. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Aan de kust tot windkracht 7. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon en veel minder warm. Maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Rewind Hits.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Yeah.
1: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Hey, goedemorgen, bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond, bedankt, hè.

0: Korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert en informeer anderen.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
4: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
7: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes!
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXLNutrition.com. Go beyond your limits.
10: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
11: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
12: Gefeliciteerd, hè?
11: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
11: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
12: Nee.
11: Swipe.
12: What?
11: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
13: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
14: Radio Onstwedde.
15: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
16: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for talent.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: We zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: Nou, je zijn de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
13: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
14: Yes, hebbes!
13: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
16: Fijn is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
14: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
14: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
14: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
17: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden, zeggen dat er niet naar ze wordt geluisterd. Omdat het COA niet ingrijpt, zijn ze volgens het NRC naar de arbeidsinspectie gestapt. De krant heeft 14 brieven ingezien van de ondernemingsraad aan de COA-directie. Ze schrijven dat medewerkers gebruikt in plaats van gewaardeerd worden en dat er een cultuur heerst van wie spreekt kan vertrekken. Regionale ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren niet meer mensen behandeld, terwijl dat wel was afgesproken. Ingewikkelde behandelingen mogen alleen nog gedaan worden in specialistische ziekenhuizen, waardoor andere ziekenhuizen meer gewone behandelingen kunnen doen. Dat gebeurt waarschijnlijk niet, omdat de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars er meer aan verdienen als het in de grote ziekenhuizen blijft. Ze krijgen namelijk betaald per behandeling, zeggen politici. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag waren er weer protesten. En slecht nieuws voor Johan Derksen. Een Kamerlid van DENK gaat aangifte tegen hem doen. Dat doet hij omdat Derksen gisteravond bij Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wat zon. Wel wordt het veel minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Rewind Hits.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Jij denkt aan... de kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes!
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
8: Gefeliciteerd, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
6: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
7: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
10: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
9: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
11: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
12: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
13: Hey Adela!
14: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
13: BMW.
15: Dat zijn helemaal knetter.
16: Ik word helemaal wak.
17: Even kijken. Nou, je bent de verkeerde kaart.
16: Wat?
18: Of nee, toch niet?
16: Hier! Yeah.
1: Dumpert.nl.
19: Ja, dat is mijn merk.
20: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
2: Radio Onstwedde.
21: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even kaart.
11: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Hier. Yeah.
13: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
16: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
17: Gefeliciteerd, hè?
16: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
16: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
17: Nee.
16: Swipe.
9: What?
16: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
16: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
18: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Het asielzoekerscentrum in Albergen is maandag beschoten vanuit een rijdende auto, dat schrijft RTV Oost. Mensen hoorden meerdere harde knallen. Politie en COA zeggen dat er zwaar vuurwerk is gebruikt en mogelijk ook een alarmpistool. Dat is geen pistool waarbij je echt schiet met kogels, maar waarbij je alleen harde knallen hoort. Er is niemand gewond geraakt. Een doorbraak van de politie in de zaak van de aanslag op drugscrimineel Jan G. in Overasselt. Ze denken dat ze weten wie zijn beveiliger Berry doodschoot, de 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne. Hij is al aangehouden en zit op dit moment vast. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog altijd niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag waren er weer protesten. En wie veroordeeld is voor iets waarbij drank in het spel was, zoals dronken autorijden, en een alcoholverbod heeft gekregen, moet een alcoholmeter krijgen. Daarvoor stemde een meerderheid vandaag in de Tweede Kamer. Dat is een enkelband die met je zweet meet hoeveel alcohol je op hebt. En zo kan je dus zien of iemand zich aan dat verbod houdt. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. En morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wordt het wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde.
4: Maximum hits.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
8: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
9: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €50 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, je bent de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
12: Wat is dit, hè?
11: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
11: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
12: Nee.
11: Swipe.
5: What?
11: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
11: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
13: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
14: Radio Onstwedde.
15: Welkom bij een nieuw uur.
14: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Frits, er is een NL Alert.
5: Stil eens.
6: NL Alert.
5: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
7: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
8: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De Rode Gebouw.
9: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
10: Hey Adela!
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
10: BMW!
12: Dat zijn heel wat knetter.
13: Ik word helemaal wakker.
14: Even kaart.
15: En hoor je aan de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Of nee, toch niet?
13: Yeah.
9: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
18: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
19: Wat is dit, hè?
18: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
19: What the fuck?
18: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
19: Nee.
18: Swipe.
19: What?
18: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
19: Zeker.
18: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Daniel B., de man die verdacht wordt van de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt ook verdacht van de moord op zijn moeder. Dat bleek vandaag in de rechtbank, schrijft L1. Zijn moeder Theresa is al 2 jaar vermist en de politie had al langer een vermoeden dat B. er iets mee te maken had. Nu pas zijn er dus genoeg aanwijzingen dat dat mogelijk zo is. De advocaten van Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die haar executie overleefde, kregen maandagavond te horen dat ze hersendood was en dat ze van de beademing zou worden gehaald. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Ze snappen niet hoe het kan, zeggen ze. Wat het gevolg van de dodelijke injecties op Pike gaat zijn, is niet bekend. Ze heeft nu onder andere een longontsteking en een bloedstolsel in haar arm. En de 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat op gingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting, is overleden. Zonder tijd om haar spullen te pakken werd ze op een brancard haar huis uitgetild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Ze mocht uiteindelijk toch terug, maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En een politieke crisis, er komen zelfs nieuwe verkiezingen. En dan het weer, vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Maximum hits.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
8: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
9: Hé, hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
9: BMW.
11: Dat zijn heel wat knetter.
12: Ik word helemaal wak.
13: Ik wil kaart.
14: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Oh nee, toch niet.
16: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
19: Wat is dit, hè?
18: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
20: What the fuck?
18: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
19: Nee.
18: Swipe.
20: What?
18: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
20: Zeker.
18: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
21: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
2: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw hit.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Onstwedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
5: Jij denkt aan...
6: De kerstverkoop begint!
5: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes!
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey Adela!
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
8: BMW! Woo!
10: We zijn heel wat knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Even kaart.
13: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Yeah.
0: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
16: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
17: Wat is dit, hè?
16: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
17: What the fuck?
16: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
17: Nee.
16: Swipe.
17: What?
16: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
17: Zeker.
16: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
18: Big or small, tiny or tall.
19: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
20: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
21: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam. Politie vroeg de ruim 100 mensen bij de Stopera om weg te gaan, anders zou er geweld worden gebruikt. De demonstratie begon rustig op de Dam, waar de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza werden herdacht. Later werd de sfeer grimmiger, er werden rotjes afgestoken en mensen hadden een spandoek met "Wij steunen Hamas" erop. Criminelen wisten de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. De 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis uit werd gezet, is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen. Op een brancard werd ze het huis uitgetild. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Zo werd ze het gezicht van de wooncrisis in Spanje. Door de protesten komen nu ook nieuwe verkiezingen daar. En goed om rekening mee te houden als je de weg op gaat: vrijdag begint in het noorden de herfstvakantie. En dat ga je merken, zegt de ANWB. Die verwacht om 12 uur 's middags al de eerste files. Vooral in het midden, in Gelderland en Brabant, wordt het druk. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Maximum hits.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
6: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
7: Gefeliciteerd, hè?
6: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
6: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
7: Nee.
6: Swipe.
8: What?
6: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
8: Zeker.
6: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
10: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for talent.
11: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Dat zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Evil kaart.
9: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
11: Yeah.
12: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Radio Ons Twente.
15: Welkom bij een nieuw uur.
14: Dit is jouw Hit Radio.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. Hello Fresh, hello avondeten.
6: Hello. Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Even kijken.
12: Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Yeah.
14: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
17: Frits, er is een NL Alert.
18: Stil eens.
19: NL Alert.
18: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
16: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
20: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
21: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
22: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
23: Wat is dit, hè?
22: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
23: What the fuck?
22: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
23: Nee.
22: Swipe.
23: What?
22: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
24: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
25: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
26: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dat heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. De 87-jarige Spaanse vrouw die in haar land het gezicht werd van de wooncrisis is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen en dus moest ze haar huis uit. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Die protesten zorgden voor een politieke crisis. De premier kondigde nieuwe, vervroegde verkiezingen aan vanwege dit onderwerp. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een Denkkamerlid aangifte tegen hem gaat doen, omdat hij in Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van Denkens als proefkonijn zijn strot doorsnijden, om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. Vandaag zegt hij dat het wel duidelijk was dat het bij wijze van spreken was. Dan het weer. Vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen waait het hard. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Onstwedde Late Night.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
5: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
4: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op
2: condoom.nl.
11: Radio Onstwedde.
12: Welkom bij een nieuw uur.
11: Dit is jouw Hit Radio.
13: Tot 12 uur vanavond. Muziek die raakt.
11: Radio Onstwedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
5: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
6: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 12 uur.
0: Radio Oostwedde.
7: Welkom bij een nieuw uur.
0: Dit is jouw

0: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,